2011 voor Taxelrad gezongen Milge Gray. Ik weet niet wat Milge Gray heeft. Nee, pas ik heb 1.000 euro te zingen. Ik weet het, dat is een bot van 1.000 euro die mij werd wie Milge Gray. Wat was dat nou schon, een regret?

Nouvelle Vague. Ja, Nouvelle Vague. Je hebt Halsum gedrinkt, de Nouvelle Vague. De nächste drin is een Hals Nudem.

Zeitweise hoe ze zich de Dirt Band genannt. En zo hadden ze 1970 een titel An American Dream. En dat was samen met Linda Ronstadt. We hebben net bezig met Dirt Band als dat is niet die gritty Dirt Band. Ne? Voilà, en meer brauche ik dat zo eigenlijk niet.

Nitty gritty dørpen. Høyre den direkte rausene. At Linda Ronstadt høyre sowieso rausene. Also ook de oldie country. De mamas en de papas. Dat is een familiemengelisch, ja. Maar kan al. Dedicated to the one I love. Dat was 1977 een hit van mamas en de papas. War aber een cover van de Five Wilds. 57, also das war 10 Jahre alt, wie sie da mal einen Hit gemacht haben.